0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd

Van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord, verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het

ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen

ze omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Nou, op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

Vandaag schijnt de zon flink. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken bij een meest matige wind. Uit het oosten wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Morgen 24 graden. Een overwegend droge dag dan met zon- en sluierwolken. En woensdag en donderdag wordt het zelfs nog warmer en broeierig. Dan moeten we ook rekening houden met onweersbuien. Goedemorgen Gelderland, 6:08 dus. Gelijk maar even naar het Gelders nieuws van dit moment. En dat boek wat de ochtendkranten schrijven. Bij ons op de site zie je zojuist een nieuw bericht van het laatste nieuws. Op de A28 bij Wezep is vannacht een zwaar ongeluk gebeurd. Dat is gebeurd met een touringcar uit Oostenrijk. Rond 4:15 botste die bus met een bestelbus. Daarbij raakten zeker 15 mensen gewond. Maar waarschijnlijk zijn er wel meer gewonden. De touringcar kwam op zijn kant in de berm terecht. Daar zaten volgens een woordvoerder tientallen scholieren in. Onder hen zijn meerdere gewonden gevallen dus. De brandweer heeft de scholieren via ramen in het dak uit de touringcar gehaald. De gewonden worden daar door het ambulancepersoneel verzorgd. Ook traumahelis zijn daar geland. Op de snelweg is een enorme ravage ontstaan. De bestelbus is bij het ongeluk doormidden gebroken. De weg ligt dan ook bezaaid met brokstukken. En de touringcar ligt tegengesteld in de berm langs de snelweg. Er is opgeschaald naar een zogeheten code 20. Dat betekent dat er mogelijk meer dan 20 gewonden zijn. Er zijn tientallen ambulances opgeroepen uit verschillende regio's. En in totaal dus 3 traumahelikopters ingezet. De snelweg, de A28, is tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen helemaal afgesloten. Het advies is om er flink omheen te rijden. Weggebruikers wordt dringend geadviseerd de A28 in het gebied eromheen te mijden. En rekening te houden met grote verkeershinder vanochtend. En ook forse vertragingen deze maandagochtend. Ander nieuws op de voorpagina's van de kranten. Onder andere de Gelderlander heeft het over roken en vepen. Bijna de helft van de jongvolwassenen doet het. En daarmee is die rookvrije generatie waar we op mikken verder weg dan ooit. Vooral het vepen zit in de lift. De Telegraaf heeft vandaag van alles. Over de wooncrisis, het optoppen van gebouwen met een extra woonlaag valt zwaar tegen. Het leverde afgelopen jaar maar 600 woningen op. En verder moeten Nederlanders in het buitenland soms meer dan 4 maanden wachten op een nieuw paspoort. En op de sportpagina's een domper. De crash van Max Verstappen van gisteren bij de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. In de eerste ronde al gelijk, hè. En tot slot ook nog een echte held uit Indonesië. De 17-jarige Rudy Jansa. Die helpt daarmee met het blussen van de bosbranden op Borneo. Dat doet hij in een heus Superman-pak. Een filmpje van hem met de brandslang ging de hele wereld over. Hij mag zich nu officieel bosheld noemen. Zodra we meer te melden hebben over het ongeluk op de A28... dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio Gelderland. En je leest er ook meer over bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Alan Parsons Project nu. Maak je langzaam wakker. Don't answer me. Goedemorgen.

Goedemorgen Frank. Vanuit het frisse bos met 9 graden valt het toch een beetje tegen. En het is erg donker hier. Ik loop met de zaklamp aan, want je ziet in de echte beboste gedeeltes erg weinig. Dus dat is toch de volgende keer iets later gaan. Maar goed, ondanks dat, we gaan lekker verder lopen en luisteren naar jouw programma. En we horen elkaar en we zien elkaar. Groetjes!

0: Mark Amber en Belong Together voor de Beatles en In My Life. Goedemorgen Gelderland, 7:10. Het laatste nieuws ook bij ons op de site en in de app te lezen is het zware ongeval vanochtend vroeg vannacht op de A28 bij Wezep met een touringcar uit Oostenrijk. Die is gebotst met een bestelbus. Ligt veel ravage op de snelweg. Die A28 is ook helemaal afgesloten. En het advies is om de A28 daar zoveel mogelijk te mijden. Er wordt grote verkeershinder verwacht voor de maandagochtend. Bij het ongeval zijn er meerdere gewonden gevallen. Er zaten tientallen scholieren in die bus. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard ook hier.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En voor de rest proberen we er gewoon toch een goed begin van te maken deze maandagochtend. Dat doen we met het spelletje Een Goed Begin. Ik laat een intro horen van een plaat, die eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: En aan jou de vraag, weet je welke plaat dat is? Weet je dat? Want dan moet je het me even mailen of appen. frank@gld.nl of een appje naar de studio als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Want dan kan ik hem helemaal draaien. Dus de titel en de artiest graag. frank@gld.nl of een appje. Nu op Radio Gelderland Womack en Womack. Dit is Teardrops, 7:09. Goedemorgen.

0: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder 1 dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Elburg is het 6,1. In Oudenude, dat is Wageningen, 10,7. Het weer, vannacht was het overwegend helder. Temperaturen die daalden dus naar toch wel onder de 10 graden. Vandaag overdag blijft het droog met veel zon, enkele stapelwolken. En de temperatuur gaat vandaag weer stijgen naar 22 of 23 graden. Op de A28 bij Wezep heeft een zeer ernstig ongeluk plaatsgevonden met een Oostenrijkse touringcar. Bij het ongeval zijn meerdere mensen gewond geraakt. En de snelweg is tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen volledig afgesloten. In de bus, met Oostenrijks kenteken dus, zaten zo'n 50 scholieren, onder hen dus ook gewonden. De brandweer heeft de scholieren via ramen in het dak uit de touringcar gehaald. En de gewonden worden daardoor ambulancepersoneel verzorgd. Er zijn onder andere 3 traumahelies geland. Meer hierover en ook ander Gelders nieuws natuurlijk lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Nou, de verkeersinformatie heeft hier ook mee te maken, want de A28 is dus afgesloten. Omrijden kan via de A1 en de A50. Tussen het Harde en Wezep zit de A28 dicht. Tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek staat inmiddels 6 kilometer dus. Dat kost je 4 minuten. Maar het belangrijkste is er vooral om die A28 te proberen te mijden, zoveel als dat kan vanochtend in de maandagochtendspits. Over de A50 en de A1, maar dus niet over de A28, want die zit dicht.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Goedemorgen Gelderland, 6:05. Het is maandagochtend. Dan ben je van ons gewend dat we ook altijd nog even terugblikken op de sport van afgelopen week. Zometeen ook met Jan Sommerdijk. Maar het was in elk geval voor de voetballiefhebbers dit weekend genieten in Doetinchem. De vrouwen van de Graafschap speelden daar namelijk hun allereerste thuiswedstrijd. En de verwachtingen waren hoog gespannen.
1: Thuisbasis van de vrouwen van de Graafschap is Sportpark Dichteren in Doetinchem. De thuishaven van amateurclub Fiot. Daarnaast speelt het vrouwenteam minimaal 2 competitiewedstrijden per seizoen in het hoofdstadion De Vijverberg.
2: Voor het eerst vrouwenvoetbal eredivisie in Doetinchem.
3: Ja, zeker. Zeker historisch. Ik ben er heel blij mee.
4: Dat zie ik weten.
5: Ik vind het wel belangrijk. Ik vind het ook leuk. Ja, want ik support ook wel de Graafschap.
6: Zeker. Ze doen beter als de heren van de Graafschap momenteel. Bij de dames is het gewoon een eenheid. Hè. Die werken voor elkaar. Zoals Frederik tegen FC Twente ook. Ja.
7: Een bijzonder woord van welkom. En we wensen u allen een prettige en plezierige middag toe.
1: De Graafschap vrouwen spelen hun 2e wedstrijd in de eredivisie. Het is hun eerste thuiswedstrijd. De verwachtingen van de fans zijn hoog gespannen.
8: Ik verwacht dat het een spannende wedstrijd gaat worden, dat sowieso. Maar we hebben 2-1, dachten we toch?
5: 2-1, dacht ik.
9: Nou, dit is, voor de Achterhoek is dit natuurlijk uniek hier in een eredivisieploeg te hebben, dames. En we hopen dat er ook meer aandacht uit alle verenigingen komt, dat er weer doorstroming komt. Dus dat is heel belangrijk natuurlijk.
1: In een spannende wedstrijd slepen de vrouwen een 1-0 overwinning uit het vuur. En daarmee nestelt de nieuweling zich in de middenmoot. Dat smaakt de fans naar meer.
5: Ja, zeker.
2: Het was iets anders dan wat je zei, hè, in het begin.
5: Ja, maar ik ben er wel blij mee.
10: Oh, ik denk dat het met de vrouwen een leuk seizoen wordt, ja. Ja, ze voetballen niet slecht, dus... alleen het afmaken is ze nog niet, hè, dus ja.
0: Ja, met die 1-0 tegen Heerenveen nestelen de dames zich mooi in de middenmoot. En de volgende klus staat er weer klaar, want zondag 6 september... daar gaan ze op bezoek bij Ajax in Amsterdam. En wat ze zeiden, hè, ze doen het beter dan de mannen. Ja, want de mannen van de Graafschap, die verloren dit weekend. Sarah Barij, een love song hoor je nu. Het is 6:07.

0: Love Song van Sara Baraar. 6:11. Goedemorgen Gelderland. Tijd voor een goed begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Het spelletje wat we 's ochtends spelen in Goedemorgen Gelderland. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. Dat klonk vanochtend zo.
1: Een goed begin.
0: En daarbij stel ik dan vraag enig idee waar die eerste paar seconden bij horen. Welke plaat is dat volledig? Want als dat dan wordt geraden, kan ik hem helemaal draaien. Nou, gelukkig was daar een Leon en een Edwin, maar ook een Vridi die er John Denver in herkende. Helemaal goed. Take Me Home, Country Roads. Dat is het goede begin van vanochtend.

0: West Virginia.
1: Goedemorgen, Frank en de rest van de crew. Het is John Denver met Country Home, Take Me Home. Hey, groeten vanuit een koud Harskamp.
2: We beginnen vandaag met John Denver met Country Road, Take Me Home.

0: Lois Lane en Takes a Million. En daarvoor dus Take Me Home, Country Roads van John Denver. Dat was ons goede begin vanochtend. 7:12 is het.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou ja, van een goed begin naar een koud begin. Of niet, Berend van Straat? Dat is echt wel fris, hè, vanochtend?
2: Ja, dat kunnen we wel stellen, inderdaad. Ja, temperaturen op dit moment zo rond 6 graden op de meeste plekken in de provincie.
0: 6 graden, ja.
2: Ja, en dan grond ligt de temperatuur nog maar net boven het vriespunt. Dus het is echt, echt een koude ochtend. Ja, ja. Zeker. Dus de winterjas die kan misschien zelfs wel even aan deze ochtend.
0: Ja, ja. Nou, dat zou... weten mensen nog waar die hangt überhaupt.
2: Ja, precies. Ja, misschien is de winterjas een beetje too much. Maar
0: een trui en een jas, dat zou wel kunnen vanochtend.
2: Precies, ja. Ja. Ja. Nou, in de loop van de ochtend gaan die lage temperaturen ook wel snel weer veranderen, hoor. Want ja, als de zon wat hoger aan de horizon komt, de temperatuur snel oplopen. Die 20 graden gaan we vandaag gewoon weer halen. Dus het gewoon weer een warme dag. En vanmiddag blijft het ook gewoon ronduit zonnig. Op dit moment ook al brede opklaringen in heel de provincie. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 22 graden op de meeste plekken. En met een zonnetje erbij, niet al te veel wind uit oostelijke richting, is het vandaag echt wel een heerlijke dag om er lekker op uit te trekken.
0: Ja, ja. En ook een aangename vooruitzicht deze week. Want volgens mij is het de komende dagen zo, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, althans, er komen wat warmere dagen aan. Ja. En zeker morgen ook wordt echt nog wel een aangename dag. Met misschien lokaal weer zomerse waarde in de provincie. Graad 25 sluit ik zeker niet uit. Wederom flink wat zon. Iets meer bewolking wel dan vandaag. Maar neerslag staat morgen niet op programma. Woensdag zou dat misschien wel kunnen. Maar dat gaat dan om een enkel buitje. En de temperatuur die valt dan wederom uit rond een zomerse 25 graden. En ik denk dat best wel mensen die zomerse temperatuur toch wel weer aangenaam vinden.
0: Nou ja, kijk, de regio Midden heeft deze week nog vrij. Dus die kan er lekker van genieten. En ja, kom je nou zeg maar uit je vakantie en moet je weer aan de bak, dan is het wel een beetje een zachte landing als het zeg maar in je lunchpauze gewoon nog een beetje lekker is buiten.
2: Precies, en het is ook niet die tropische hitte van 30 graden. Dat is het ook niet. Dus nee. En we komen natuurlijk alweer bijna richting september.
0: Ja,
2: dus de nachten worden wat langer, dat merken we. Dus de nachtelijke temperaturen die gaan ook nog wel flink naar beneden. Dus het is zeker niet zo dat we te maken gaan krijgen met van die plaknachten.
0: Nee, dat, die tijd is wel voorbij. Nou, in elk geval voor vanochtend dus is het wel goed om te weten dat als je nu naar buiten stapt, dat het echt wel even wennen is. En dat je een truitje of een jas wel goed kan gebruiken. En over een uurtje krijgen we gewoon weer een update van Berend. Dankjewel.
2: Tot zo, hè.
0: Joep. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte van het laatste nieuws op de A28 bij Wezep. Daar is vanochtend vroeg een ernstig ongeval gebeurd met een touringcar. Een touringcar uit Oostenrijk met Duitse scholieren, zo moet ik het zeggen. Zeker 50 mensen zaten in die touringcar. Die is van de snelweg geraakt, op de zijkant beland. In een botsing gekomen, ook met een busje waar één persoon in zat. Er zijn meerdere gewonden bijgevallen. Zodra we daar meer over te melden hebben, dan zullen we dat zeker doen. Maar de A28 is in elk geval in beide richtingen afgesloten op dit moment. En het advies is dan ook om die snelweg, de A28, te mijden. Omrijden doe je via de A1 en de A50. Dit is Santana. En well, alright, 7:09.

0: thema. Laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl. Pam, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij. Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
5: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
4: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
6: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
4: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A28 zit dus dicht in verband met het ongeval met de touringcar. De verwachting is dat de A28 tussen het Harde en Wezep de hele dag dicht blijft. Dat gaat nog zeker tot vanavond duren. Pas na de avondspits kan die weg weer open, verwacht Rijkswaterstaat. Want behalve het onderzoek naar het ongeval moet er ook, en de berging, moet er ook heel veel schade worden hersteld. Onder meer de vangrail, verkeersborden en de berm zijn zwaar beschadigd. Het verkeer wordt omgeleid via de A1 en de A50. En met name rondom Zwolle is het door de afsluiting op dit moment erg druk. Het advies is dan ook om vandaag de A28 in die mogelijk zoveel mogelijk te mijden. Omrijden dus via de A1 en de A50. Op die A50 tussen Waterberg en Hoenderloo 5 minuten. Tussen knooppunt Beekberg en Schaarsbergen 12 minuten. Tussen Valburg en Ravenstein 8 minuten. De N50 heeft natuurlijk ook problemen hierdoor. Zwolle en Meloord tussen knooppunt Hattebroek en Kampen 6 minuutjes. En op die A28 zelf door het ongeval op dit moment tussen Nieuw-Leuze en Hattemerbroek 13 kilometer file, een kwartier door het ongeluk met de bus. En ook het verkeer wat zeg maar vast zat door de afsluiting op de A28 wordt nu door de politie teruggeleid naar de dichtstbijzijnde afrit.
8: Alweer je leesbril kwijt?
9: Mijnleesbril.nl.
8: Het grootste assortiment leesbrillen.
9: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Wie vaak de

0: A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Leren mediteren, zen.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
5: Gelderland.

0: Marvin Gaye. En Kim Weston. En It Takes Two op Radio Gelderland. 9:07. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend 24 augustus. Ik hoorde gisteren al over files op de radio in Gelderland van terugkerend vakantieverkeer. Regio Zuid dan, hè? Hoe dan ook. Voor steeds meer mensen en ook voor collega's hier op de omroep is het back to normal, business as usual. Collega Rob Kleijs is er bijvoorbeeld straks weer vanaf 9:00 op de radio. Gezellig. Tot die tijd ben ik er met onder andere het weerbericht. Vandaag schijnt de zon flink. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken. Bij meest matige wind uit het oosten wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. En de komende dagen wordt het warm. Zelfs een beetje broeierig. We moeten zelfs eind deze week rekening gaan houden met onweersbuien. Het belangrijkste nieuws op dit moment. Op de A28 bij Wezep is vannacht een zwaar ongeluk gebeurd met een touringcar uit Oostenrijk. Rond 4:15 botste die met een bestelbus. Daarbij raakten zeker 15 mensen gewond. De touringcar kwam op zijn zijkant in de berm terecht. Daar zaten zo'n 50 Duitse scholieren in. Onder hen zijn meerdere gewonden gevallen dus. De brandweer heeft de scholieren via ramen in het dak uit de touringcar gehaald. En de gewonden worden nu door het ambulancepersoneel verzorgd. Het gaat vooral om snijwonden en glasscherven. Op de snelweg is een enorme ravage ontstaan. Die bestelbus is bij het ongeluk doormidden gebroken. De weg ligt dan ook bezaaid met brokstukken. En de touringcar ligt tegengesteld in de berm langs de snelweg. Het is opgeschaald. Een zogenaamde code 20 ging er vanochtend uit. Dat betekent dat er mogelijk meer dan 20 gewonden zijn. Er zijn tientallen ambulances opgeroepen uit verschillende regio's. Er zijn ook 3 traumahelikopters ingezet. En de gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Vooralsnog zijn volgens de politie er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Operationeel woordvoerder bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is René van der Neut.
1: We staan hier op de A28, de hoogte van Wezep. Er is hier een ernstig ongeval gebeurd. Een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, is achterop een bedrijfsbusje gereden. En daarop is de touringcar uit moeten wijken. Die is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant, aan de overkant van de weg terechtgekomen.
2: Hoe is het qua gewonden?
1: Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulance dienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke. Dus die zijn voorlopig nog wel even druk.
2: Kunt u iets zeggen over de inzet van de hulpdiensten? Er waren veel ambulances, brandweer, traumahelikopters. Wat is de schaal van dit incident?
1: Het wordt als een zeer groot ongeval aangemerkt. Waarbij inderdaad alle hulpdiensten massaal deze kant op komen. Er is ook grip 2 gemaakt. Dat heeft met name te maken omdat het om Duitse kinderen gaat. Het is een Oostenrijkse touringcar met Duitse leerlingen. Vandaar dat er grip 2 is gemaakt. Want er zal ook van alles geregeld moeten worden. Met name voor ouders en dergelijke. Dus er zal ook straks meer bekend worden hoe we daarmee omgaan.
2: Hoe nu verder hier?
1: Ja, hoe nu verder? Iedereen is uit de bus. Dus in zoverre is het hier op de weg redelijk rustig. Maar de politie is volop onderzoek aan het doen wat hier gaande is. De brandweer blijft voorlopig ook nog aanwezig. Er moet van alles veiliggesteld worden. En dat is vooral een taak van de brandweer. Maar wat dat betreft is het hier op de snelweg inmiddels redelijk rustig. Wel is die A28 voorlopig afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen.
0: Ja, in beide richtingen helemaal. Hè, tussen het Harder en Zwolle helemaal afgesloten. En dat gaat echt de hele dag ook duren. Het advies is dus ook om flink eromheen te rijden, zoals dat dan heet. Het verkeer dat door de afsluiting op de A28 is ingesloten, dat is inmiddels door de politie teruggeleid naar de dichtstbijzijnde afrit. Weggebruikers wordt dringend geadviseerd dit gebied te mijden en rekening te houden dus met grote verkeershinder vanochtend, maar ook de rest van de dag forse vertragingen. Want als het allemaal is opgeruimd en weer vrij is, dan moet het ook nog worden hersteld, die vangrail bijvoorbeeld. En de weg, het wegdek, en dat is dat vraagt gewoon even tijd. Dus de A28 is gewoon eigenlijk een no-go vandaag. Probeer die te mijden als dat lukt. Yo.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Het is 17 minuten over 7. Goedemorgen. Bij de Graafschap doen de vrouwen het voorlopig heel wat beter dan de mannen. Dat lieten we vanochtend wel even horen. Maar we gaan ook terugblikken op de rest van de sport van afgelopen weekend. Het is namelijk maandagochtend. En dan hebben we altijd Jan Sommerdijk bij ons in de studio. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Gelder Sportweekend. Ja, het wordt ook een moeizame reis voor naar Noorwegen voor de supporters van NEC met de Champions League voorronde. Dus nou, we gaan genoeg te bespreken. Eerst maar even de Graafschap. Want de vrouwen hebben toch wel historie geschreven. De eerste thuiswinst.
1: Ja, de eerste keer dat ze in de Eredivisie spelen. Vorige week een debuut natuurlijk met een 2-0 uit tegen FC Twente. En dan nu die thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Dan moest het gebeuren. En het lukte ook. De Graafschap scoorde al voor rust. Dat gebeurde via Samia Hassani. En ja, ze hebben het over de streep weten te trekken. Die eerste overwinning. Dus ja, dat is toch historisch. Het is niet de eerste Gelderse club in de Eredivisie. Want we hebben natuurlijk 3 jaar ook al de vrouwen van Achilles gehad. Maar ja, dat is iedereen alweer bijna vergeten. Maar ja, de Graafschap is zo'n heel project. Ik kan me herinneren dat ik toen 1 jaar of 10 geleden daar was. En toen werd gezegd, ja, we willen dit graag. Richting betaald voetbal met de vrouwen. En uiteindelijk ja, gelukt om in die Eredivisie terecht te komen. Ja. En dan nu ook de eerste zege. Dus historisch. Ja.
0: Historisch. En we lieten daar eerder vanochtend al iets van horen. Met onder andere de quote, de mannen kunnen hier wat van leren. Want die deden het minder goed. Hè? 2-1 tegen VVV. Daar ging veel mis.
1: Daar ging alles mis. Het was een parodie op voetbal wat ik gisteren zag. Gewoon mensen die ballen zomaar over de zijlijn schoten. Naar de juiste kleur spelen was heel moeilijk voor allebei. En ja, eigenlijk de eerste helft toch een voorsprong voor de Graafschap. De Duitse spits Julian Kania maakte een doelpunt. Leek niks aan de hand. En vlak voor rust chaos achterin bij de Graafschap 2 keer. En toen een 2-1 achterstand in de tweede helft. Hebben ze het echt al geprobeerd. Het ligt absoluut niet aan de inzet. Maar ja, het is een gebrek aan kwaliteit, een gebrek aan ervaring, een gebrek aan vernuft. Ja, het is gewoon niet voldoende wat de Graafschap op dit moment te bieden heeft met deze jonge selectie. Ook nog wat blessures erbij. Dat kunnen ze echt niet hebben.
0: Nee. Is de trainer Thomas Duivenvoorde, is er niet ontzettend boos dat hij gewoon een selectie heeft die gewoon al niet op orde is dan?
1: Hij houdt zich geweldig in. Maar ja, natuurlijk baalt hij ontzettend. Want hij had graag zijn visitekaartje af willen geven. Met leuk aanvallend voetbal. Heel veel druk zetten op de tegenstander. Maar ja, als je gewoon niet genoeg kwaliteit hebt. Dan ja, is dat heel moeilijk. En gaat het ook gewoon af en toe gruwelijk mis. Want ja, ze hebben in 3 wedstrijden al 8 tegendoelpunten. Ze hebben maar 1 puntje. En ze hebben een heel zwaar programma de komende weken. Dus met de ploegen uit de top van de eerste divisie. Almere, Heracles en Emmen. Dat zijn de nummers 1, 3 en 4 van deze competitie die ze treffen. Dus ja, dat wordt heel pittig. Want die ploeg is ook de komende weken nog niet op orde. Ook al komen de spelers bij, dat moet allemaal ingepast worden. Ja, dus ik vroeg hem bij niet veel te mild eigenlijk ten opzichte van de clubleiding. Dan kook je niet van woede. En toen kwam dit antwoord.
2: Nee, want ik ben ook onderdeel van dat proces. Dus ik hoef niet boos te zijn. Ik ben net zo goed onderdeel van deze club en van dit team als ieder ander. Dus ja, we zijn met elkaar aan het bouwen. We weten hoe de situatie is. Nou, daar gaan we op een goede manier mee om. Dus ik ben, als ik boos ben, dan ben ik dat op mezelf.
0: Ja, is dat terecht?
1: Nee, dit is gewoon. Ja, hij zei van de week ook al van dat hij de clubleiding niet ging afvallen. Maar daarmee zei hij eigenlijk dat hij gewoon ontevreden is. En dit is helemaal niet waar. Hij hoeft niet boos op zichzelf te zijn. Hij doet echt niks verkeerd. Maar hij heeft gewoon geen goede spelers op dit moment. En heeft zelfs gisteren 3 spelers ingebracht die hij eigenlijk al had afgeschreven. Dus maar ja, hij had niks anders meer. En dat is deels pech natuurlijk. Hè, want ja, blessures, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar goed, de boel is gewoon niet op peil. Ze hadden gisteren een hele jonge ploeg staan. Allemaal jongens van begin 20 of nog tieners. Geen ervaren spelers. Ja, en dan is het heel lastig. Ook in de eerste divisie die echt niet overloopt van de kwaliteit. Maar met dit team gaat de Graafschap niet hoog eindigen. Er moeten echt 3-4 spelers bij. En ook ervaren, gelouterde spelers. En doelpuntenmakers hebben ze ook nog een paar nodig.
0: Okay. Vitesse dan. Dat speelde vrijdag al. Verloor maar 3-0 thuis tegen Almere City. Ja, dan weet je gewoon weer even waar je staat.
1: Ja, was even een lesje in efficiëntie. Want Vitesse speelde helemaal niet zo slecht. Maar ja, Almere heeft hele gevaarlijke aanvallers. En die sloegen naar rust onverbiddelijk toe. En toen zag je ook wel de zwakke plekken bij Vitesse. En die liggen toch een beetje achterin op dit moment. Dus ja, het niet scoren was ook nog wel een probleem. Dus de Graafschap en Vitesse, ja, die hadden echt eventjes een heel vervelend weekend allebei.
0: Ja, dan hebben we NEC nog toch. Die is even rust gekregen om zich goed voor te bereiden voor de return morgen in de playoffs van de Champions League. Uit tegen Bodø/Glimt. En daar wordt er gestaakt op de vliegvelden in Noorwegen. Daar moet de ploeg dan ook last van krijgen, of niet?
1: Nee, want die hebben een chartervliegtuig. Dus die vliegen gewoon rechtstreeks naar Beuden toe. En die komen als het goed is om 1 uur vanmiddag aan. En dan gaan ze rustig daar het hotel in. Eventjes een beetje acclimatiseren daar in de buurt van die Poolcirkel. En dan vanavond om 6 uur is er een persconferentie. En om 7 uur gaan ze trainen in het stadion. Dus dat is het programma voor NEC. Nergens last van.
0: Nou, we gaan natuurlijk NEC volgen morgen, vandaag en ook woensdag. Natuurlijk na de wedstrijd. En ook de supporters van de Nijmeegse club die kant op zijn gegaan. Die wellicht wel wat meer last hebben van dit soort stakingen. Je leest het allemaal bij ons op de site, gld.nl. En in de mobiele app, waar je op dit moment dus ook wordt bijgepraat over het ongeval op de A28. Die nog wel de hele dag dicht zal blijven. Tot zover de sport. Jan Sommerdijk, dankjewel man. En een mooie maandag. Zometeen platen likt. Nu eerst de Stones.

0: The Stones en Jealous Lover. Dus een platenlicht geweest, hè? Dat is lang geleden.
1: Platenlicht.
0: Maar ik heb nu weer een andere voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, tijd voor platenlicht. Er is een plaat waar iets mee niet helemaal in de haak is. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En dan kun je de gouden tip geven worden en kans maken op een Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een song over twee geliefden die er samen op uittrekken. Alle regels negeren en zij leven alsof de wereld van hen is. Een wilde vlucht dus in een gestolen auto. We onderzoeken een zaak waarbij twee verdachten zonder toestemming met een auto op pad zijn. Voor de lol, zonder het voertuig echt te willen stelen. Het begon als een spontaan avontuur, maar al snel trok het tweetal zich niets meer aan van verkeersregels, bestemmingen of mogelijke gevolgen. Getuigen hebben deze verdachten lachend zien verdwijnen, alsof de hele wereld aan hun voeten lag en elke weg naar het nieuwe avontuur leidde. Van enig voornemen om deze auto snel terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar lijkt nauwelijks sprake. De platenpolitie onderzoekt daarom of het hier ging om een onschuldige autorit of om een geval van wederrechtelijk gebruik van een voertuig. Wederrechtelijk gebruik van een voertuig. Twee verdachten gaan er dus samen met die auto vandoor. Een roekeloze rit, zonder zich iets aan te trekken van regels of gevolgen. De song gebruikt de autorit als metafoor voor een zorgeloos en avontuurlijk leven. We zoeken een Zweeds popduo met een nummer uit 1991. Dit werd wereldwijd een nummer 1 hit. De titel is ontleend aan een opmerking van de zangeres die een lange autorit omschreef als, nou ja, als de titel van dit nummer dus. Ja, anders geef ik dan weer weg natuurlijk. Frank@gld.nl of een appje als jij weet over welke plaat ik het had.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Het is 7:30, 7:58 om precies te zijn. Je luistert naar Radio Gelderland in Krachtighuizen, gemeente Putten, is het 6,7. In Oude Nude, dat is Wageningen, 10,7. Vandaag schijnt de zon flink. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 20 en de 22 graden. Een matige oostwind. Morgen wordt het warmer met 24 graden. En dan blijft het overwegend droog met zon en sluierwolken. Op de A28 bij Wezep is vanochtend vroeg een ernstig ongeval gebeurd met een Oostenrijkse touringcar en een bestelbus. In die bus zaten een groep van meer dan 50 scholieren uit Duitsland. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet bekend. De hulpverlening is groots opgeschaald. Meerdere ambulances en traumahelikopters zijn ingezet. De A28 is in beide richtingen afgesloten. Dat gaat vandaag de hele dag nog duren. De politie houdt rekening met een scenario met veel gewonden, maar benadrukt dat het nog niet duidelijk is hoeveel slachtoffers er daadwerkelijk precies zijn. Die zijn op dit moment trouwens ook inmiddels ook al richting ziekenhuis in de omgeving gebracht. Meer over dit ongeval, maar ook ander Gelders nieuws, lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, natuurlijk veel te doen om dat ongeval op de A28. Ik zal eens even kijken wat ik erover kan zeggen. Die is afgesloten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Maar de A28 zit dus echt dicht. Tussen Nieuweleus en Hattemerbroek op dit moment een kwartier vertraging. Op de A50 is de spitsstrook nog altijd dicht. Tussen Apeldoorn en Loenen daardoor 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Tussen Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. Ook de N50 heeft problemen bij richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 13 minuten. Veel vertraging dus door het ongeval op de A28. Ik kan me ook voorstellen dat een huiskerend verkeer vanaf Lowlands daar hinder van gaat ondervinden. Houd er rekening mee, A28 de hele dag nog dicht.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Hey,
8: je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent.
7: Word net als ik vrijwilliger.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

Taylor en Girls, Girls, Girls op Radio Gelderland. 9 minuten over 7:30. Alles over het ongeval op de A28 lees je bij ons op de site en in de mobiele app. Inmiddels bekend dat er 8 gewonden uit van die Oostenrijkse touringcar Duits scholieren inmiddels naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hou onze site en app in de gaten. Hier zometeen platenlicht, maar eerst Cara Emerald. Dit is Back It Up, 9 over 7:30.

0: Karen Emerald en Back It Up. Het is bijna 7:15 geworden en ik kan alvast melden voor de mensen die zich afvragen, is het echt waar? Is hij weer terug van vakantie? Rob Klaas zometeen op de koffie. Ja, hij kwam zojuist even langs in de studio. Hij is er weer.
1: Laat de licht.
0: Dus back to normal weer bij Radio Gelderland. Goedemorgen. Ja, plaat delict. Iedereen bedankt voor het meedenken vanochtend. Een muzikaal misdrijf was er gepleegd. We hadden te maken met een leuke, luchtige plaat delict. In principe, anders dan veel dossiers, draait het dit keer niet om geweld of een moord, maar om een klassiek verkeersdelict. Dat bovendien letterlijk in de titel en figuurlijk in de songtekst terugkomt. Dus een keer een mooie afwisseling tussen die zware zaken. Het gaat over het vieren van het leven, de liefde en het gevoel van een onbezonnen, optimistisch avontuur. De betekenis in de totstandkoming van het nummer komt eigenlijk door die openingsregel die je zo meteen hoort. Hello, you fool, I love you. Dat is een echt briefje waar het direct vandaan komt. De toenmalige vriendin en de latere vrouw van de songwriter liet dat briefje voor hem achter op de piano. Hello, you fool, I love you. Hoewel de letterlijke betekenis van de titel van het nummer een rit in een gestolen auto is, gebruikt de band het puur als metafoor. Het staat voor een zorgeloze, opwindende reis door het leven samen met jouw geliefde, waarbij de controle even loslaat. Het is gebaseerd op de schrijfstijl van Paul McCartney. Die wilde een vrolijk uptempo popnummer maken dat direct een goed gevoel geeft. Nou, dan ga je kijken natuurlijk naar Paul McCartney muziek. Het is vooral een optimistisch liefdesliedje dus, verpakt in een poprockjasje. Een enorme wereldwijde hit in 1991. En toch waren luisteraars die zeiden van ja, ik heb geen idee joh, ik ken het hele nummer niet. Maar ook gelukkig veel juiste antwoorden. Onder andere Dick en Jeanette, Deborah, Jackie, Ellen en ook Petra. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Had jij hem gelijk te pakken of moest je even zoeken?
2: Ik heb de groep op moeten zoeken. De titel wist ik meteen.
0: Oké, de titel wist je meteen. Het delict zit eigenlijk gewoon echt in de titel. Want wat is de titel?
2: Joyride.
0: Joyride, ja. Joyride, een wederrechtelijk gebruik van een auto. Dus in een andere auto van iemand anders gewoon er vandoor gaan. En welke band is dat?
2: Roxette,
0: inderdaad, ja. Ik heb volgens mij dit nummer of een ander nummer, dat weet ik niet precies meer, te lagere school nog eens een keer geplaybacked. Weet ik nog, op een schoolkamp. En dan was ik.
2: Oh, leuk.
0: Ik was de vrouw en die had spierwit haar. Dus ik had mijn haren ook toen echt spierwit gespoten, weet ik nog. Het zag er niet uit. Ik ga hem voor je draaien en dank je wel voor het meedenken en oplossen. Want dat betekent dat jij de Radio Gelderland zaklamp krijgt.
2: Nou, hartstikke goed, dank je wel.
0: Ja. Heb jij nog een vakantie in het verschiet dat je die goed kunt gebruiken? Of ben jij ook weer inmiddels weer terug thuis en dat je weer aan de slag moet?
2: Ja, ik ben alweer lang thuis.
0: Oh, je bent alweer lang thuis. Ja, maar ja, wel lekker dat je luistert naar Radio Gelderland. En heb je wel iets leuks om naar uit te kijken vandaag?
2: Mijn bed. Ik heb nachtdienst gehad. Dus.
0: Oh, je hebt het werk er al op zitten. En dan is het bed.
2: Ik heb het werk erop zitten, ja. Dus ik ga zo lekker slapen.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, wel rusten voor zometeen dan.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké. Dag Petra.
2: Groetjes. Doei.

0: You come join the joyride. Volgens mij is het Joyride van Roxette. En ik loop met Joep in het bos.
1: Roxette met Joyride. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dank jullie wel allemaal voor het meedenken. En Petra, die heeft gewonnen vanochtend vanuit de DS. Die gaat nou lekker slapen. Die heeft de nachtdienst erop zitten. En de Radio Gelderland Zaklamp komt naar haar toe. De zaak is rond. Heb jij nou nog een tip voor een nieuw plaatlicht? Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
2: Ik zal Roxette en Joyride ook gelijk even toevoegen op Spotify en onze afspeellijst van alle opgeloste platendelict. Platendelict op Spotify, daar kun je het allemaal terugvinden. Even kijken, voor het weer gaan we naar Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Frank.
2: Ja, vanochtend zeiden we het al, doe maar even een jas aan of een trui, want het is een koud begin deze nieuwe week.
4: Klopt inderdaad, ja. Ook op dit moment is het echt nog wel frisjes. Temperaturen zo rond een graad of 7. Nou goed, als die zon dadelijk wat hoger komt, gaat de temperatuur natuurlijk wel snel oplopen. En vanmiddag wordt het dan ruim 20 graden gewoon in Gelderland. 22 graden denk ik op de meeste plekken. En daarbij blijft het gewoon ronduit zonnig. Met ook maar een weinig wind uit oostelijke richtingen. Dus er komt gewoon echt wel een aangename en rustige zomerdag aan vandaag.
2: Ja, ja, en we krijgen er nog een paar, hè, deze week.
4: Klopt inderdaad, ja. Zeker tot woensdag blijft het rustig, met wel wat hogere temperaturen de komende dagen. Want met een zuidelijke stroming wordt er weer wat warmere lucht aangevoerd richting ons land. En dat gaan we morgen al merken. Ook wel iets meer bewolking morgen in het weerbeeld, maar neerslag valt niet uit die bewolking. En uiteindelijk kan het in Gelderland morgen gewoon zomerswarm worden met 25 graden. Dus dat is wel weer wat warmer dan vandaag. De dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Woensdag en donderdag ook zomerse temperaturen. En ik denk dat donderdag de warmste dag wordt, met lokaal misschien wel 28 graden in Gelderland. Die hogere temperaturen die gaan wel gepaard met ook wat hogere dauwpunten. Dat betekent dat het wat vochtiger en wat dus ook ietsje benauwder kan worden.
2: Ja.
4: Maar echt tropische hitte, plaknachten, daar hoeven we niet aan te denken. Maar wel ook een hogere buienkans vanaf woensdag. Woensdag valt dat nog mee. Kan er wel een buitje vallen, maar dat is allemaal niet heel schokkend. Donderdag oogt op dit moment wel interessant. Want dan zouden we zomaar met stevige regen en onweersbuien te maken
2: hebben. Oké, nou ja, dat is inderdaad nog wat verder weg. Ja. Maar we gaan het wel in de gaten houden met je. In elk geval eerst een mooie zomerse dag. En met een koud begin, dat dan weer wel.
4: Zeker.
2: Dus werk met laagjes. Vandaag is dan het advies, hè.
4: Ja.
2: Dankjewel, Berend. En tot over een uurtje.
4: Tot over een uurtje, Frank.
2: Oké. We hebben natuurlijk vanochtend aandacht voor de A28... waar een ongeval is gebeurd met een Oostenrijkse bus. Duitse scholieren. In aangekomen met een bestelbus daar. Die bestelbus is echt doormidden gebroken. Politie kan nog niet echt iets zeggen over het precies aantal gewonden, maar er wordt rekening gehouden met een scenario van meerdere gewonden. In elk geval 8 daarvan zijn gewond naar het ziekenhuis in de buurt gebracht. Onze verslaggever is ook die kant op gereden en die horen we zo meteen na 8 uur. Je luistert nu naar Radio Gelderland met Al Stewart en Year of the Cat.

0: grijp nu uw kans.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meer

0: Geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
1: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
0: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 in beide richtingen dicht, tussen het Harde en Wezep. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een groot deel van de dag gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. In de omgeving van het ongeluk en de wegafsluiting wordt het nu langzaam maar zeker drukker. Op de A28 vanuit het noorden heb je bij Zwolle nu een kwartiertijdverlies. Op de N50 Zwolle en Meloord staat ook file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. In beide richtingen is de vertraging zo'n 20 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo ook een kwartier vertraging. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Defensie oefent 3 dagen in de gemeente Lochem. 22 militairen van 11 Genie Compagnie oefenen lopend met kaartlezen en navigeren tussen het grote veld en de Gorsselse heide. Ze worden begeleid door 4 wielvoertuigen en zijn bewapend, maar gebruiken geen munitie. Eventuele overlast of schade kan bij Defensie worden gemeld. De rechtbank boog zich vrijdag over de zaak tegen 2 mannen van 22 en 23 jaar die in april vorig jaar in Lochem betrokken waren bij een gewelddadig incident met 2 politieagenten. De zaak begon na een mishandeling en bedreiging op een camping in Bargem, waarna de verdachten op een scooter vluchtten. In Lochem liep het uit de hand toen agenten hen om een identiteitsbewijs vroegen. Volgens het Openbaar Ministerie probeerden beide mannen de agenten te wurgen. Omstanders hielpen een agent en de andere agent gebruikte een stroomstootwapen. De politieagenten hielden er onder meer schaafwonden en nekletsel aan over. De verdachten waren tijdens het incident onder invloed van drugs en zeggen dat ze niet bewust doelgericht geweld gebruikten. Hun advocaten vragen om vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vindt een poging tot zware mishandeling bewezen. De uitspraak volgt later. Zondag is Oude IJsselstreek gastgemeente van de internationale ronde van de Achterhoek. Deze wielerwedstrijd maakt deel uit van de UCI-kalender en trekt professionele renners en talentvolle beloften uit binnen- en buitenland. Een unieke kans om wielrennen van hoog niveau van dichtbij te beleven. De wielerwedstrijd van 200 kilometer door de Achterhoek start en finisht bij het Dru Industriepark in Ulft. Rond 11 uur is de ploegprestatie, om 12 uur start de koers en vanaf 4 uur volgen 3 lokale ronden door Ulft. Tijdens de wedstrijd zijn verschillende wegen tijdelijk afgesloten en worden verkeersregelaars en omleidingen ingezet, waarbij hulpdiensten altijd toegang houden. Bezoekers kunnen langs het parcours de wedstrijd volgen of naar het Dru Industriepark komen voor onder meer de Dikke Bandenrace, Uniek Sporten en een lokale recreantenrace. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: We hebben een frisse nacht achter de rug, want de temperaturen lagen zo rond de 7 graden op de koudste plekken. En het was wat nevelig, er was wat mist in de ochtend, begin van de ochtend, maar dat loste snel op toen de zon erbij was. En op dit moment hebben we ook al flink wat zon en het wordt ook een best wel aardige dag. Er staat een zwakke tot hooguit matige oostenwind. Temperaturen lopen dan op naar een graad of 23. Verder hebben we wel wolkenvelden in de middagperiode vooral, maar het blijft wel droog. Vanavond klaart het dan breed op en is het eerst ook nog zonnig en rustig. En komende nacht is het vrij helder met soms alleen wat sluierbewolking. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en dan liggen de minima rond de 10 tot 11 graden. En morgen begint ook zonnig. Later op de ochtend komt vanuit het zuiden wel wat bewolking opzetten. Maar 's middags hebben we wolkenvelden en ook zonnige perioden die elkaar afwisselen. De meeste zon is wel voor het noorden van de provincie weggelegd. Temperaturen lopen op naar 23 tot lokaal 25 graden. In de avond is er vrij veel bewolking, van in het zuiden van het land enkele buien. In onze omgeving blijft het op de meeste plaatsen nog gewoon droog. In de nacht naar de woensdag hebben we wolkenvelden, maar ook opklaringen. En dan is de temperatuur een graad of 14. Woensdag komen we in de warme, maar ook wat meer vochtige lucht terecht. De wind die gaat om naar zuidelijke richtingen. In de ochtend volgen vanuit het zuiden al enkele buien met kans op een klap onweer. Maar ook in de middag is een enkel buitje mogelijk. Maar droge perioden zullen zeker overheersen en het wordt warm met 25, 26 graden. Het zal wat broeierig aanvoelen, broeierig warm aanvoelen. En de wind die is over het algemeen matig uit oost tot zuidoostelijke richtingen. Donderdag is de kans op buien wel wat groter, althans donderdag begint wel droog. Later op de dag dan kan er al een enkele bui vallen, tussendoor ook geregeld de zon erbij. Eind van de dag wordt de buienkans groter, kan er ook onweer bij zitten. Het wordt voor die tijd nog 27 graden en het zal donderdag ook broeierig warm aanvoelen. Maar met die buien komt wel geleidelijk aan ook wat koelere lucht naar ons toe. Dan merken we vanaf vrijdag, dan zitten de temperaturen veelal weer rond de 22 graden. Het is dan wel wisselvallig vrijdag, want daar vallen er op dag door buien. Maar ook in het volgend weekend blijft het wisselvallig met overdag temperaturen van 21 tot 23 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep, nadat er vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurde met een touringcar en een bestelbus. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog uren dicht blijft, mogelijk tot na de avondspits. Omrijden kan via Apeldoorn, over de A50 en de A1 en andersom. Op de A50 staat file van Apeldoorn naar Arnhem voor de afrit Loenen. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam sta je tussen Stroe en Hoevelaken ook 10 minuten vast. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle, daar heb je ook 10 minuten tijdverlies tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.
5: Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel.

0: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
1: Verheij uit Toldijk laten komen.
0: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
1: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
0: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
1: Mooi, zij ook.
2: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
5: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
4: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
6: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
4: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder laten vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen Wezep en het Harde. Vannacht gebeurde daar een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus. Het gaat nog uren duren voor de weg weer open gaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Op de N50 Emmeloord-Zwolle sta je in beide richtingen ook 5 minuten in de file tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. En het rijdt langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En daar is de vertraging ruim 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid.

0: Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. De A28 is nog wel voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep nadat er vannacht een ongeluk gebeurde. De weg is afgesloten en dat gaat nog uren duren, verwacht ook Rijkswaterstaat en de politie doet onderzoek. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues
3: op oosthuis.nl.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg.

0: De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.

0: In dat geval, schoenmode Hermans.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewoon weert.

Ja, een toverplaat zullen we dit maar noemen, de Abracadabra. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert hier naar Radio Ideaal. Dit is de muziekservice tot aan 12 uur en natuurlijk heten wij u weer allemaal.

0: Je hoort daar geen volgende muziek van Nothing But Thieves Overcome. Wat uit de Nederlandse top 40. Die hele grote joekel, Nederlandstalig van Justin de Wild. Cheerio. En zojuist de jaren 70 muziek. Gloria Gaynor and Never Can Say Goodbye. Dit is de muziekservice tot aan 12 uur. Hier op Radio Ideaal met Rob de Brouwer. Ja, zonder eten en drinken. Hoe lang houdt een mens dat vol? Dat hoor je zo dadelijk.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Terug in de tijd met nederpopmuziek van Doe Maar en de Smoorverliefd. Ja, hoe lang kan een mens zonder eten? Ja, als je dat afvraagt, dan hebben we misschien voor je het antwoord hier. Daar gaan we even naar kijken. Want er bestaat geen betrouwbaar aantal dagen dat voor iedereen geldt. Hoe lang iemand zonder voedsel kan overleven, dat hangt onder meer af van de hoeveelheid lichaamsreserves, gezondheid, leeftijd, lichamelijke conditie en de omstandigheden. Ja, gegevens uit historische gevallen van hongerstakingen en ernstige voedseltekorten laten zien dat sommige mensen meerdere weken zonder voedsel hebben overleefd. Ja, dat zegt echter niets over de veiligheid daarvan. Ernstige lichamelijke schade kan al veel eerder ontstaan. Ook is het belangrijk om onderscheid te maken tussen niet eten en niet eten en drinken. Zonder voldoende vocht kan een mens veel sneller in levensgevaar komen. En dat blijkt inderdaad, dat vind ik ook, want vocht is dan weer vaker belangrijker als eten. Uitdroging kan namelijk leiden tot ernstige verstoringen van de bloedsomloop, de nierfunctie en andere vitale lichaamsprocessen.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Defensie oefent 3 dagen in de gemeente Lochem. 22 militairen van 11 Genie Compagnie oefenen lopend met kaartlezen en navigeren tussen het grote veld en de Gorsselse heide. Ze worden begeleid door 4 wielvoertuigen en zijn bewapend, maar gebruiken geen munitie. Eventuele overlast of schade kan bij Defensie worden gemeld. De rechtbank boog zich vrijdag over de zaak tegen 2 mannen van 22 en 23 jaar die in april vorig jaar in Lochem betrokken waren bij een gewelddadig incident met 2 politieagenten. De zaak begon na een mishandeling en bedreiging op een camping in Bargem, waarna de verdachten op een scooter vluchtten. In Lochem liep het uit de hand toen agenten hen op een identiteitsbewijs vroegen. Volgens het Openbaar Ministerie probeerden beide mannen de agenten te wurgen. Omstanders hielpen een agent en de andere agent gebruikte een stroomstootwapen. De politieagenten hielden er onder meer schaafwonden en nekletsel aan over. De verdachten waren tijdens het incident onder invloed van drugs en zeggen dat ze niet bewust doelgericht geweld gebruikten. Hun advocaten vragen om vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vindt een poging tot zware mishandeling bewezen. De uitspraak volgt later. Zondag is Oude IJsselstreek gastgemeente van de internationale ronde van de Achterhoek. Deze wielerwedstrijd maakt deel uit van de UCI-kalender en trekt professionele renners en talentvolle beloften uit binnen- en buitenland. Een unieke kans om wielrennen van hoog niveau van dichtbij te beleven. De wielerwedstrijd van 200 kilometer door de Achterhoek start en finisht bij het Dru Industriepark in Ulft. Rond 11 uur is de ploegprestatie, om 12 uur start de koers en vanaf 4 uur volgen 3 lokale ronden door Ulft. Tijdens de wedstrijd zijn verschillende wegen tijdelijk afgesloten en worden verkeersregelaars en omleidingen ingezet, waarbij hulpdiensten altijd toegang houden. Bezoekers kunnen langs het parcours de wedstrijd volgen of naar het Dru Industriepark komen voor onder meer de Dikke Bandenrace, Uniek Sporten en een lokale recreantenrace. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: We hebben een frisse nacht achter de rug, want de temperaturen lagen zo rond de 7 graden op de koudste plekken. En het was wat nevelig, er was wat mist in de ochtend, begin van de ochtend, maar dat loste snel op toen de zon erbij was. En op dit moment hebben we ook al flink wat zon en het wordt ook een best wel aardige dag. Er staat een zwakke tot hooguit matige oostenwind. Temperaturen lopen dan op naar een graad of 23. Verder hebben we wel wolkenvelden in de middagperiode vooral, maar het blijft wel droog. Vanavond klaart het dan breed op en is het eerst ook nog zonnig en rustig. En komende nacht is het vrij helder met soms alleen wat sluierbewolking. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en dan liggen de minima rond de 10 tot 11 graden. En morgen begint ook zonnig. Later op de ochtend komt vanuit het zuiden wel wat bewolking opzetten. Maar 's middags hebben we wolkenvelden en ook zonnige perioden die elkaar afwisselen. De meeste zon is wel voor het noorden van de provincie weggelegd. Temperaturen lopen op naar 23 tot lokaal 25 graden. In de avond is er vrij veel bewolking, vallen in het zuiden van het land enkele buien. In onze omgeving blijft het op de meeste plaatsen nog gewoon droog. In de nacht naar de woensdag hebben we wolkenvelden, maar ook opklaringen. En dan is de temperatuur een graad of 14. Woensdag komen we in de warme, maar ook wat meer vochtige lucht terecht. De wind die gaat om naar zuidelijke richtingen. In de ochtend volgen vanuit het zuiden al enkele buien met kans op een klap onweer. Maar ook in de middag is een enkel buitje mogelijk. Maar droge perioden zullen zeker overheersen en het wordt warm met 25, 26 graden. Het zal wat broeierig aanvoelen, hoe broeierig warm aanvoelen. En de wind die is over het algemeen matig uit oost tot zuidoostelijke richtingen. Donderdag is de kans op buien wel wat groter, althans donderdag begint wel droog. Later de dag dan kan er al een enkele bui vallen, tussendoor ook geregeld zon erbij. Eind van de dag wordt de buienkans groter, kan er ook onweer bij zitten. Het wordt voor die tijd nog 27 graden en het zal donderdag ook broeierig warm aanvoelen. Maar met die buien komt wel geleidelijk aan ook wat koelere lucht naar ons toe. Dan merken we vanaf vrijdag, dan zitten de temperaturen veelal weer rond de 22 graden. Het is dan wel wisselvallig vrijdag, want daar vallen er op dag door buien. Maar ook in het volgend weekend blijft het wisselvallig met overdag temperaturen van 21 tot 23 graden.

Jaren 80 muziek van de formatie Erasure. En dat was Sometimes. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender. Natuurlijk op deze maandag 24 augustus. Want vandaag is jarig Frans componist en muzikant Jean-Michel Jarre. En je hebt misschien wel eens een stukje van dit gehoord van die instrumentale muziek. Soms draai ik dat wel eens. En misschien komt dit wel bekend voor dit... Ja, dit is hij, hè? De Jean-Michel. Hij wordt vandaag 78 jaar. Vandaag is ook jarig muzikant en televisiepresentator, voormalig moet ik zeggen, in België, Marcel van Tilt. Hij wordt 69 jaar vandaag. Ook is jarig Amerikaans acteur Steve Guttenberg, 68 jaar. Ook Nederlands paparazzi-fotograaf Edwin Smulders viert zijn verjaardag. Hij wordt 58 jaar vandaag. Nederlands cabaretier Stefano Keizers. Hij wordt 39 jaar vandaag. En vertegenwoordiger van de stichting Kika en voormalig zwemster Inge de Bruin. Zij wordt 53 jaar. En als laatste in de lijst Engelse acteur Rupert Gwint. Oftewel van Harry Potter natuurlijk. Ja, dat is die. En hij wordt vandaag 38 jaar. Ik zeg vandaag op deze maandag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

0: Όσο πρέπει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Όσο πρέπει.
1: Twee leuke nummers achter elkaar uit 2002. Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours. En juist die hele grote nummer 1 hit uit de eind jaren 70. Tol Hansen en zijn Big City. Goed, even een korte pauze na 11. Dan melden we ons weer met het volgende deel van de muziekservice. Hier op Radio Ideaal op deze hele fijne maandag. Met nu uit de top 40. We gaan terug naar Stella Lively en de Boston. Oh.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ties van Kesteren met het NOS.
2: Meer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep.

0: gevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Haarnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé? Hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met. Ze schelden hoe de korte bal
4: idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Mmm, zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

12 jaar geleden alweer een hit voor alle farben met Graham Candy en Sea Moves Far Away. Dit is de muziekservice, de fijne mix van muziek, nog tot aan 12 uur hier op Radio Ideaal. En we gaan nu terug naar de spiksplinter nieuwe opname van Django Wagner, zijn nieuwe single en die heet Bachata Bailando. Ik vraag me...

0: hoorde de nieuwe single van Django Wagner met natuurlijk de Bachata Bailando. Chris Isaak. En dat was de Blue Hotel. En zojuist uit de jaren 70. David Bowie met Rebel Rebel. Je weet dat wij iedere eerste maandag van de maand dan toveren dit programma om in schijven voor bedrijven. Een soort arbeidsvitamine voor een bepaald bedrijf, kantoor, winkel, instelling. Ja, alles kan daaraan meedoen. Ben je ZZP'er, het is allemaal geen probleem. Mocht je mee willen doen, dan kan dat door een mail te sturen naar bedrijven@radioideaal.nl. Gezellig, heel vrijblijvend. 2 uur lang jullie favoriete plaat op de radio met je collega's, je team, je afdeling. Laat het ons weten via de mail. Dat is bedrijven@radioideaal.nl. En van ons krijg je snel een mail terug en dan kun jij gezellig meedoen. We hadden natuurlijk Django Wagner als begin met Nederlandstalig. We hebben nog een hele leuke Nederlandstalige. Hier is Hike.
1: Ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even.

Uit de vervlogen tijden wel een grote hit voor haar destijds uit 2001. Alizé en Moi Lolita. Ja, slaap je beter met het raam open of dicht? Nou, als je graag met je raam open wil slapen in een lawaaierige omgeving, ja, dan kun je kijken voor misschien wel goede oordopjes of een geluidsdichte raambekleding. Ja, creëer je een comfortabele temperatuur, want een lagere temperatuur tussen de 16 en 18 graden bevordert een goede nachtrust. Het optimaliseert ook nog de ventilatie, want je slaapkamer die moet je natuurlijk regelmatig luchten. En dan ook nog allergenen. In bepaalde seizoenen zitten er pollen in de lucht. Wat voor mensen met gevoeligheid voor allergenen een reden kan zijn om toch te slapen met een gesloten raam. Goed, en de conclusie raam open of dicht? Nou, in hoeverre de bovengenoemde factoren allemaal een rol spelen bij jouw slaap is afhankelijk van je woonomgeving en persoonlijke voorkeuren. Er is dus niet een eenduidig advies te geven over te slapen met de raam open of dicht. Wil je een gezonde slaapomgeving creëren? Nou, denk dan maar aan de tips die net voorbij kwamen.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En wij gaan weer even terug naar een nieuwsfeitje van de afgelopen week. En dat zijn de 200 schademeldingen maar liefst weer van de aardbeving Groningen. Ja, soms verdiep ik me daar ook wel eens in en ik vind het diep triest. En de verhalen die je hoort van de mensen die daar allemaal in de ellende zitten. En dan hebben ze het onderhand voor elkaar rond, zeg maar. En dan krijg je weer een nieuwe. Het is ellendig. Vandaar de aardbeving bij het Groningse dorp Zandeweer. Afgelopen vrijdag zijn er ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG. Dat meldt RTV Noord. De aardbeving die had een kracht van 2,8. Er was volgens het KNMI een geïnduceerde aardbeving, wat inhoudt dat de beving door de gaswinning is veroorzaakt. De beving die was op 3 kilometer diepte, net zo diep als in het Groningenveld. In 6 gevallen melden bewoners dat het ging om een situatie die mogelijk acuut onveilig is. Er zijn inmiddels 3 inspecties uitgevoerd. Bij 1 van de meldingen moesten er direct maatregelen worden genomen.

0: Je hoorde Frank Stallone, dat kwam weer uit de begin jaren 80 met de Far From Over. En zojuist, niet zo heel lang geleden, was het een joekel van een hit voor deze Teddy Swims en de Bad Dreams.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, we hebben even een oude Nederlandstalige uit de kast gehaald. Je kent haar zeker wel van die grote hit die ze ooit had met Laat mij alleen. Laat me alleen, inderdaad. En misschien kunnen we die nog wel een keertje draaien. Dit was een andere van haar. Rita Hovink heet ze. En dat was Dolores. Goed, we gaan hier de zaak weer een beetje poetsen en opruimen. En dat betekent dat wij morgen vroeg er weer zijn met een nieuwe mix van muziek vanaf 10 uur hier bij Radio Ideaal. Ik wens je een hele fijne dag. Laat hem gezellig aanstaan hier op Ideaal. Er komen nog hele leuke platen voorbij. Onder andere ook nu deze van Madonna uit de jaren 80. En Into the Groove. And you can dance. For inspiration.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Defensie oefent 3 dagen in de gemeente Lochem. 22 militairen van 11 Genie Compagnie oefenen lopend met kaartlezen en navigeren tussen het grote veld en de Gorsselse heide. Ze worden begeleid door 4 wielvoertuigen en zijn bewapend, maar gebruiken geen munitie. Eventuele overlast of schade kan bij Defensie worden gemeld. De rechtbank boog zich vrijdag over de zaak tegen 2 mannen van 22 en 23 jaar die in april vorig jaar in Lochem betrokken waren bij een gewelddadig incident met 2 politieagenten. De zaak begon na een mishandeling en bedreiging op een camping in Bargem, waarna de verdachten op een scooter vluchtten. In Lochem liep het uit de hand toen agenten hen om een identiteitsbewijs vroegen. Volgens het Openbaar Ministerie probeerden beide mannen de agenten te wurgen. Omstanders hielpen een agent en de andere agent gebruikte een stroomstootwapen. De politieagenten hielden er onder meer schaafwonden en nekletsel aan over. De verdachten waren tijdens het incident onder invloed van drugs en zeggen dat ze niet bewust doelgericht geweld gebruikten. Hun advocaten vragen om vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vindt een poging tot zware mishandeling bewezen. De uitspraak volgt later. Zondag is Oude IJsselstreek gastgemeente van de internationale ronde van de Achterhoek. Deze wielerwedstrijd maakt deel uit van de UCI-kalender en trekt professionele renners en talentvolle beloften uit binnen- en buitenland. Een unieke kans om wielrennen van hoog niveau van dichtbij te beleven. De wielerwedstrijd van 200 kilometer door de Achterhoek start en finisht bij het Dru Industriepark in Ulft. Rond 11 uur is de ploegprestatie, om 12 uur start de koers en vanaf 4 uur volgen 3 lokale ronden door Ulft. Tijdens de wedstrijd zijn verschillende wegen tijdelijk afgesloten en worden verkeersregelaars en omleidingen ingezet, waarbij hulpdiensten altijd toegang houden. Bezoekers kunnen langs het parcours de wedstrijd volgen of naar het Dru Industriepark komen voor onder meer de Dikke Bandenrace, Uniek Sporten en een lokale recreantenrace. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: De Covic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
8: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting in Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehoor brengen. De Welzijnstichting in Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 12 september is er een funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Zaterdag 12 september keert Funk D-Light terug naar Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een spetterend funk soul discofeest. Hun vorige optreden was een echte publiekstrekker, dus het belooft weer een prachtige avond te zijn. Deze coverband bestaat uit de energieke zangeressen Ilse en Julia, drummer John, toetsenist Edwin en André en Peter op basgitaar. Ilse speelt ook saxofoon en de band maakt swingende medleys van bekende classics. Daarbij spelen ze niet alleen de standaard covers, maar vinden het leuk om de grenzen op te zoeken van funk, soul, disco en pop. Kaarten voor het funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar kosten €10 en zijn te koop via www.delantaarn.nl/events/funkdelight of telefonisch te reserveren. De aanvang 12 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
5: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
12: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
13: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
12: Ja.
13: En?
11: Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
12: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
13: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
12: Ja.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uurs deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting In Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehore brengen. De Welzijnstichting In Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een ongeluk op de kruising van de Lichtenvoortseweg en de N18 bij Varsseveld is vanochtend een bedrijfswagen van de gemeente Oude IJsselstreek met aanhanger over de kop geslagen. De bus wilde vanaf de kant van Heelweg de N18 oversteken richting de Lichtenvoortseweg. Hierbij zag de bestuurder een grijze auto die op de provinciale weg reed over het hoofd. Door de klap kwamen verschillende brokstukken over het wegdek te liggen. Ook spullen uit de aanhanger lagen op straat. De bestuurders van beide auto's zijn in de ambulance nagekeken. De voertuigen zijn flink beschadigd geraakt en afgevoerd. Gemeentemedewerkers hebben geholpen om de brokstukken en de andere spullen van de weg af te halen. Bij een kopstaartbotsing op de Ulfseweg in Silvolde is vandaag één persoon gewond geraakt. Een automobilist rijdend in de richting van Ulft wilde ter hoogte van het Huntenbobterrein een vrachtwagen de weg oplaten en remde hiervoor af. Zijn achterligger zag dit niet op tijd en botste op de auto voor zich. De achterste bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer had tijdelijk overlast van het ongeluk en liep vertraging op. En dan nemen we nog even een kijkje in de sport. De Graafschap Vrouwen hebben voor het eerst een eredivisiewedstrijd gewonnen. Dankzij een doelpunt van Samaya Hassani werd Heerenveen met 1-0 verslagen. Fans zijn trots op de eerste eredivisiezege van het Achterhoekse vrouwenelftal. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen FC Twente dromen sommige fans voorzichtig van een plek in de subtop. Supporters prijzen vooral de teamgeest en samenwerking en vinden dat de mannen daar iets van kunnen leren. Het succes wordt gezien als een stimulans voor het vrouwenvoetbal in de Achterhoek, met mogelijk meer doorstroming van talent uit regionale verenigingen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.

0: Heet Raadnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trial GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mag bij wijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trialgp.nl of aan de kassa.
0: Trialgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog met?
4: Ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trialgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 12 september is er een funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Zaterdag 12 september keert Funk D-Light terug naar Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een spetterend funk soul disco feest. Hun vorige optreden was een echte publiekstrekker, dus het belooft weer een prachtige avond te zijn. Deze coverband bestaat uit de energieke zangeressen Ilse en Julia, drummer John, toetsenist Edwin en André en Peter op basgitaar. Ilse speelt ook saxofoon en de band maakt swingende medleys van bekende classics. Daarbij spelen ze niet alleen de standaard covers, maar vinden het leuk om de grenzen op te zoeken van funk, soul, disco en pop. Kaarten voor het funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar kosten €10 en zijn te koop via www.delantaarn.nl/events/funkdelight of telefonisch te reserveren. De aanvang 12 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
10: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermiste gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt al behoorlijk druk in Gelderland. Er staan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg een kwartier vertraging. Dan is de A28 Zwolle richting Amersfoort nog altijd dicht tussen Hattembroek en het Harde door opruimwerkzaamheden. Dit gaat tot zeker vanavond 7 uur duren. Goede nieuws is dat in de andere richting in ieder geval 1 rijstrook weer vrij is. En tenslotte valt nog op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek voor Presikhaven een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
16: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
15: Veldhuizen wie?
16: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
15: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
16: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
15: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
17: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
18: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
19: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
20: Van
13: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boening altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een ongeluk op de kruising van de Lichtenvoortseweg en de N18 bij Varsseveld is vanochtend een bedrijfswagen van de gemeente Oude IJsselstreek met aanhanger over de kop geslagen. De bus wilde vanaf de kant van Heelweg de N18 oversteken richting de Lichtenvoortseweg. Hierbij zag de bestuurder een grijze auto die op de provinciale weg reed over het hoofd. Door de klap kwamen verschillende brokstukken over het wegdek te liggen. Ook spullen uit de aanhanger lagen op straat. De bestuurders van beide auto's zijn in de ambulance nagekeken. De voertuigen zijn flink beschadigd geraakt en afgevoerd. Gemeentemedewerkers hebben geholpen om de brokstukken en de andere spullen van de weg af te halen. Bij een kopstaartbotsing op de Ulfseweg in Silvolde is vandaag één persoon gewond geraakt. Een automobilist rijdend in de richting van Ulft wilde ter hoogte van het Huntenbobterrein een vrachtwagen de weg oplaten en remde hiervoor af. Zijn achterligger zag dit niet op tijd en botste op de auto voor zich. De achterste bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer had tijdelijk overlast van het ongeluk en liep vertraging op. En dan nemen we nog even een kijkje in de sport. De Graafschap Vrouwen hebben voor het eerst een eredivisiewedstrijd gewonnen. Dankzij een doelpunt van Samaya Hassani werd Heerenveen met 1-0 verslagen. Fans zijn trots op de eerste eredivisiezege van het Achterhoekse vrouwenelftal. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen FC Twente dromen sommige fans voorzichtig van een plek in de subtop. Supporters prijzen vooral de teamgeest en samenwerking en vinden dat de mannen daar iets van kunnen leren. Het succes wordt gezien als een stimulans voor het vrouwenvoetbal in de Achterhoek, met mogelijk meer doorstroming van talent uit regionale verenigingen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: Taaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is weer een echte spits in de provincie Gelderland, met in totaal bijna 130 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek is alleen de linkerrijstrook nog dicht. Vertraging een kleine 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
13: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september staat Openluchttheater Engbergen in het teken van Roots Night. Een sfeervolle avond vol Americana, blues, folk, country en rauwe rock'n'roll. Drie energieke bands zorgen voor een muzikale reis vol karakter, verhalen en grooves. The Porch People, een achtkoppige country en southern rockband, brengt de sfeer van het diepe zuiden naar Engbergen met invloeden van onder andere Alan Jackson en Johnny Cash. Small Time Crooks zorgt voor een explosieve mix van vintage en moderne sounds, van jazz en rhythm and blues tot swingende grooves. De avond wordt compleet gemaakt door Hilltop Howlers, een zeskoppige rock'n'roll band die southern rock, psychedelica en Britpop combineert tot een energieke liveshow. In de bijzondere setting van het openluchttheater kunnen bezoekers genieten van live muziek, een drankje en een ontspannen avond in de buitenlucht. Meer info en kaarten zijn te koop via www.openluchttheater-engbergen.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is inmiddels alweer een drukke avondspits in de regio en provincie Gelderland. Veel dagelijkse files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud en een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel ligt er rommel op het wegdek. Rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. Dan de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Die is eerder open gegaan, althans deels open gegaan dan verwacht, tussen het Harde en Hattemerbroek. De linkerrijstrook is alleen nog dicht, maar er staat zowel zo'n 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Vanaf Elst 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellen. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag dood gevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits lijkt ook in Gelderland alweer te zijn geweest, maar nog altijd bijna 100 kilometer file in totaal, met veel dagelijkse files inmiddels weer. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ligt daar nog altijd rommel op het wegdek. De rechterrijstok is dicht, vertraging een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg en er staat 8 kilometer file. A28 dan Amersfoort Zwolle. Die is wat eerder vrij, althans deels vrij dan verwacht. Alleen de linkerrijstok is nog dicht. Hou wel nog rekening met 6 kilometer file met een half uur oponthoud voor knooppunt Hattemerbroek. En tenslotte de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Elde tot PZK 6 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Buurman.
8: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie. Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een ongeluk op de kruising van de Lichtenvoortseweg en de N18 bij Varsseveld is vanochtend een bedrijfswagen van de gemeente Oude IJsselstreek met aanhanger over de kop geslagen. De bus wilde vanaf de kant van Heelweg de N18 oversteken richting de Lichtenvoortseweg. Hierbij zag de bestuurder een grijze auto die op de provinciale weg reed over het hoofd. Door de klap kwamen verschillende brokstukken over het wegdek te liggen. Ook spullen uit de aanhanger lagen op straat. De bestuurders van beide auto's zijn in de ambulance nagekeken. De voertuigen zijn flink beschadigd geraakt en afgevoerd. Gemeentemedewerkers hebben geholpen om de brokstukken en de andere spullen van de weg af te halen. Bij een kopstaartbotsing op de Ulfseweg in Silvolde is vandaag één persoon gewond geraakt. Een automobilist rijdend in de richting van Ulft wilde ter hoogte van het Huntenbobterrein een vrachtwagen de weg oplaten en remde hiervoor af. Zijn achterligger zag dit niet op tijd en botste op de auto voor zich. De achterste bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer had tijdelijk overlast van het ongeluk en liep vertraging op. En dan nemen we nog even een kijkje in de sport. De Graafschap Vrouwen hebben voor het eerst een eredivisiewedstrijd gewonnen. Dankzij een doelpunt van Samaya Hassani werd Heerenveen met 1-0 verslagen. Fans zijn trots op de eerste eredivisiezege van het Achterhoekse vrouwenelftal. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen FC Twente dromen sommige fans voorzichtig van een plek in de subtop. Supporters prijzen vooral de teamgeest en samenwerking en vinden dat de mannen daar iets van kunnen leren. Het succes wordt gezien als een stimulans voor het vrouwenvoetbal in de Achterhoek, met mogelijk meer doorstroming van talent uit regionale verenigingen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar wet.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
7: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
6: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De 3e etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in Gelderland. Tot beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek. Daar zijn nog altijd bergingswerkzaamheden en stijlwerkzaamheden aan de gang. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom, luisteraars, bij een nieuwe muzikale ontmoeting op deze maandagavond bij Radio Ideaal. Naast bekende zang en muziek is er rond 7:30 een korte agenda samengesteld door Kerk en Radio. De techniek wordt geregeld door Kasper Zalmink. De presentatie mag ik doen en mijn naam is Wim Semmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio wensen wij u een goed uur toe.

In Lucas 17, vers 6 lezen we: De Heer zei, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee, en hij zou voor jullie gehoorzamen. Hij zou jullie gehoorzamen. Geloven is ook vertrouwen. Geloven dat de Heer oppermachtig is, dat is ook vertrouwen dat hij alles naar zijn wil kan laten gebeuren. Geloof als een mosterdzaadje lijkt niet zoveel, maar de Heer Jezus gebruikt het wel als een voorbeeld om aan te tonen hoe het kan groeien. Zelfs dan, ja zelfs met een dergelijk mosterdzaadjesgeloof, zouden zijn volgelingen de moerbeiboom kunnen verplaatsen. Er wordt gezongen: Ik heb geloof en daarom zing ik.

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Lied 477 uit het liedboek voor de kerken.

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Aansluitend op deze duidelijke boodschap horen we: O welke macht heeft uw liefde?

voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum De Bettenkamp in Varsseveld het volgende lied. Ik sla de ogen naar het gebergte heen.

Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Het volgende lied is aangevraagd voor Tom Pelikaan uit Brummen.

Agenda Kerk en Radio. Vorden, aanstaande zondag 30 augustus, zal dominee Bert Boomer uit Doesburg voorgaan in de Vordense Dorpskerk. Aanvang 10 uur. Halle Vassenveld, dominee K. Datema zal aanstaande zondag 30 augustus voorgaan in de Laurentiuskerk. Het begint om 10 uur.

Zondag 30 augustus, aanstaande zondag, zal om 10 uur in de Johannes de Doperkerk te Zutphen een parochiële stadsviering worden gehouden. Deze viering begint om 10 uur. Dorpskerk Hummelo. In de Hummeloose Dorpskerk is zondag 30 augustus een viering, welke wordt georganiseerd door Hermien Langeler en Helene Hendriksen. Aanvang 10 uur.

Hengelo, in de Remigiuskerk te Hengelo, zal aanstaande zondag dominee H. Oosdijk van Andel voorgaan in de dienst van 10 uur.

Zelhem in de Lambertikerk zal zondag het heilig avondmaal gevierd worden. Voorganger is dominee Wilfrida Stam en het begint om 10 uur.

Wichmond. Dominee H. Theeuwen zal op zondag 30 augustus voorgaan in de kerk in Wichmond. Aanvang 10 uur.

Steenderen in de Steenderse kerk hoopt op zondag 30 augustus dominee Fini van Zoelen voor te gaan in de dienst van 10 uur.

van en voor een luisteraar. Het lied Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen.

Twee liederen nu over de wederkomst van Christus. Als eerste, de Heere komt spoedig terug, Maranatha. Met daarna, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Psalm 84 uit de oude bundel. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen.

Dan nu lied 488 uit het liedboek voor de kerken. Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang zijt gij ons aller Vader. Wij danken u voor al wat leeft.

Fijn dat u met ons hebt meegeluisterd. We hopen volgende week maandag er weer te zijn. Op dezelfde tijd, 7 tot 8 uur dus. Graag, tot dan.

0: Wiering, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
3: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante prinsjesdag.
2: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, luisteraars, we zijn er weer. Het is weer maandagavond. En dat betekent dan weer 2 uurtjes blaasmuziek hier bij Radio Ideaal. We doen dat vanavond met ondergetekende Henk Vrugging en de man achter de knoppen. Een belangrijke man is dat, Dick Kleingeltink. En die zorgt ervoor dat u in de huiskamer alles kunt horen. We begonnen vanavond met de Boedekenblik Mars. En dat werd gespeeld door die Mittelhessen muzikanten onder leiding van Otwin Balser. Voor het tweede, blaaskapelle Ping onder leiding van Harold Reis. Böhmisch klinkt es am schönsten.

Kapel Zestka, onder leiding van Jozef Konecny. En op deze cd allemaal nummers van dezezelfde Jozef Konecny. Een prachtige componist die helaas overleden is in 2020 op 74-jarige leeftijd. Maar prachtige nummers heeft hij gemaakt. Zoals dat bewijst hij ook weer met het volgende nummer, heel kort, Atka.

Blaaskapelle Zestka was dat met een mooie nummer, Atka. Elmar Wolf, onze die neuen Egelander, noemen met een hele mooie rustige wals, Verlorenes Glück.

Elmar Wolf und die Neuen Egeländer. Plaatkapel Lipko Vanka gaan we doen. Dobrim Partelum, oftewel een goede vriend.

Praatskapel Lipko Vanka. Het eerste nummer van Ernst Mos is vandaan echt wel een hele oude. Het komt uit 1956. Roesel Poesel.

Dit was ook een van de eerste opnames van Ernst Mos uit 1956. Roezel, poezel. Ja, gisteren hadden we de Grand Prix in Nederland. Ik dacht, nou, daar moeten we ook eventjes een gelijknamig nummer bij draaien. Maar Slavko Afsendik heeft daar op een mooi nummer van gemaakt. De Grand Prix Polka.

Een hele mooie was dat van Slavko Avdenik. De Grand Prix Polka. Even kijken, we hebben nog eventjes tijd voor agendabericht. Maar je gaat een prachtig nummer draaien van Borsi Sanka. Onder leiding van Antonin Konisek met Potjusek Vileze. Oftewel, een beekje in het bos.

Ja, mooie klanken waren dat weer van Blaaskapel Borsi Sanka. Het is 8:30 geweest, luisteraars. En dan hebben wij een paar agendaberichten voor u. Op 30 augustus, dat is aanstaande zondag, is er een vroegshoppen met de Bargkapel. En dat is tijdens het Bargumsfeest op het Dorpsplein in Bargum. Aanvang van dit vroegshoppen is om 11:30 en de toegang daar is helemaal gratis. Op 5 september staat het jaarlijkse terrasconcert van Die Lustigen Brüder weer op de kalender. Vanaf 2:00 gebeurt dat bij Botheco Herberg Het Loon in Waalderen. En heeft u met uw blaaskapel ook wat te melden? Het zij een concert, een vroegshoppen of een festival. Geef het eventjes aan ons door en wij kunnen zelfs het dan in dit programma vermelden tijdens de agenda plus minuut 8:30 elke maandagavond. Vanaf 3 weken voor dit evenement zullen wij het dan wekelijks vermelden. Stuur ons daarom eventjes een mail en die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. En u mag dat ook doen per telefoon en dat is ook tevens onze WhatsApp. En daar kunt u de hele avond gebruik van maken tijdens de uitzending. En dat is 0314-377-970. Dus 0314-377-970. Radio Ideaal. Ja, we gaan net wel een beetje muziek doen met Ernst Hütter. En die Egeländer muzikanten. Een nummer geschreven door Ernst Hütter hemzelf en Peter Jenaal. En die Peter Jenaal die is al jaren de klarinetist bij de Egeländer muzikanten. En samen schreven ze dit nummer: O Mama und O Papa.

Oh mama en oh papa, zoals ik al zei, een mooie compositie van Ernst Hütter en Peter Jinal. En dat komt van de cd Das Feuer brennt weiter. De volgende zijn die Oberpfälzer Blechapostel met een compositie van die jonge componist Daniel Kesbauer. Freunde für immer.

Dat waren die Alpenkrainer aus Tirol. Voor de volgende blijven we weer in Nederland. Gaan we naar Bergeik, de Edelweisskapelle. Toen nog onder leiding van Bert de Proos. Mooi nummer van Jaroslav Kamarada, Oud Prestige.

die Edelweisskapelle onder leiding van Bert de Proost. En thans staat de kapel onder leiding van Henri Coppens. Blaaskapel Legruti met Kabilo Fitsam.

Blaaskapel Le Grutti. We blijven in Nederland, gaan naar het Limburgse Genhout. De Limburgse Boerenblaaskapel met een nummer van Michael Kloosterman, Lebenslust.

Blaaskapel Juvavum 8. En we gaan het eerste uur afsluiten. En dat doen we met de bierceltmuzikanten, met de bierproben.

0: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
3: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
2: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luisteraars, weer welkom in het tweede uur Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Een uurtje zijn we nog bij u, maar we hebben hier nog een mooie playlist voor ons liggen. En die willen we nog graag eventjes doorwerken tot de klok van 10 uur. Blaasmuziek in Boedingenland, dat was de mars waar wij dit tweede uur mee begonnen. Van Wolfito Vetter und Deine Blaasmuziek, een compositie van Klaus Rambacher. Voor de tweede gaan we naar Blaaskapel Alpenwind. Die komen uit het Tirolenland, komen ze. Noemen met een mooie wals van Jozef Stepanek, de Koeswalser.

Ja, de mooie Koeswalser was dat, gespeeld door Blaaskapelle Alpenwind. Blaaskapelle, die 12 Pilsner, die hebben twee cd's opgenomen, geloof ik, met allemaal composities van Jozef Ponsar. Ik heb er vanavond ook een hele mooie van uitgezocht, die Goldene Haren.

Blaaskapel, die 12 pilsner, ik zou zeggen, doe eerst maar 2 pilsjes. Of niet, Dick? De Kinsenbacher blaasmuziek onder leiding van Otwin Balser, Abba Böhmisch.

Aber Böhmisch, dank de mede door de Kinsenbacher blaasmuziek onder leiding van Otwin Balser. We overkrijgen een nummer weer van het Frans Michelitz Ensemble met Pri Kaditsa.

Mooie klanken weer van het Frans Michelitz Ensemble. Plaatskapel Veselka. Mooie wals dit keer van Jan Lippold met Valestny Zabanek.

Ja, mooi oudje was daar weer van Ernst Mors. Wunderbar bist du. Plaatskapel Leanka. En die hebben er eentje van Frans Watts, de Laura Polka.

Ja, een mooie compositie weer van Frans Watt, de Laura Polka. Die Fidelen Munshauser met Vergesst mein nicht.

Ja, ook een compositie was dat van Ernst Mosch, Fergus Meinig, gespeeld door die Fidelen Munshauser. De Iseltaler muzikanten met de Poisdorfer Winzerfest.

de Iseltaler muzikanten met Poisdorfer Winterfest. En de Iseltaler muzikanten hebben ook nog prachtige optredens in het verschiet. Wilt u daar meer over weten, kijk dan eventjes op de site iseltalermuzikanten.nl en klik dan eventjes op agenda. Kunna die het ons zijn blaasorkester Egeland, een taak met blaasmuziek.

0: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.
1: Gunnar Diet und sein Blaatorchester Egeland. Ein Tag mit Blaatmuziek. Ja, zoals elke maandagavond van 8 tot 10 hier bij Radio Ideaal. Ook Tag mit Blaatmuziek. Blaaskapelle Gloria, alte Erinnerung.

Ja, weer een prachtige compositie was dat weer van de kapelmeester zelf, Dindek Gurski, Alte Herinnerungen. Die Hilgelender muzikanten uit de Meadow komen ze met van hun cd Egelende Perlen, Wenn der Tag so endet.

Ja, dat waren de Hilgelender muzikanten. De Kretseks op Oekraïne, Oost-Slovenië, komt die muziek.

Een hele mooie medley was er nog als laatste van Blaaskapelle Alpenblech. En daar miste natuurlijk ook luisteraars voor vanavond. 2 uur lang lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Mijn naam is Henk Vroeging en ik werd vanavond voorbij gestaan. De man achter de knoppen, Dick Klein Gelting. En Dick Klein Gelting kunt u elke zondagmorgen beluisteren op Ideaal Plus van 9 tot 1 uur met het mooie programma Op de Koffie. Dick, nogmaals bedankt voor vanavond en wij gaan aan de ruiten, luisteraars. Tot volgende week en ik hoop dat u dan weer afstemt op ons met weer prachtige blaasmuziek. We zeggen bis bald, auf Wiedersehen, tot volgende week. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
3: The campaign we begin today will gather force with every day that follows and it will not end until this regime stands alone.
2: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalige